0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben 150 miljoen dollar noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld. Zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
3: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee... tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja. Met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
7: Bel ons 020 679 0052.
6: Kom langs aan de gedempte Oudegracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, geeft de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voor en naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Uit Hoornaar acht de beroemde Oranjebus en verkeersboetes Amstelveen leveren 4,1 miljoen op. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De iconische oranje dubbeldekker die wereldwijd bekend is bij supporters van het Nederlands elftal is afkomstig uit de plaats Uithoorn. Henk van Beek bedacht de bus ruim 20 jaar geleden. Wat begon als een initiatief voor de Europese kampioenschappen in Portugal groeide uit tot een vast onderdeel van zowel het EK als het WK voetbal. Ook in de Verenigde Staten trekt de bekende Oranjebus deze zomer weer duizenden voetbalfans. In Amstelveen zijn vorig jaar ruim 41.000 verkeersboetes uitgeschreven. Dit is goed voor meer dan 4,1 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Veruit de meeste boetes, bijna 33.000, werden uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Ook het negeren van een gesloten verklaring, bellen achter het stuur en rijden door rood behoren tot de meest voorkomende overtredingen. Amstelveen staat landelijk genoteerd op plaats 37. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: new music first.
1: Jam.
2: Hi, Uncle Kel. This is Dr. Victor.

0: van 8:30.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Niet zwemmen in buitenwater rond Amsterdam na flinke regen. En denk mee over de toekomst van het Dorpsplein in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Door de zware regen van zaterdagnacht is op meerdere plekken rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Daarom geldt in Amsterdam en verschillende omliggende gemeenten, waaronder Ouder Amstel, een negatief zwemadvies tot en met woensdag 1 juli. Zwemmen in open water kan na zulke buien gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maag- en darmproblemen. Het waterschap raadt daarom aan voorlopig niet in het buitenwater te zwemmen. Inwoners van Duivendrecht kunnen op woensdag 1 juli van 3 tot 5 uur hun ideeën delen over de toekomst van het Dorpsplein. Het projectteam van de gemeente hoort graag wat inwoners waarderen, wat beter kan en welke ideeën zij hebben voor het dorpshart. Bezoekers kunnen reageren op de informatieborden, een korte vragenlijst invullen of online meedoen via de website van Ouder Amstel via Samen maken we Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: the most exciting cities in the world.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws.
1: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK-voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voor en naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Ontsnapt de rode Fari terug in Artis en Aalsmeer installeert 3 nieuwe wethouders. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Een ontsnapte rode Fari uit Artis is na ruim een uur veilig gevangen. De halfaap werd enkele honderden meters van de dierentuin hoog in een boom aangetroffen. Verzorgers, politie en brandweer haalden het dier met behulp van verdovingspijlen en een ladderwagen naar beneden. De Fari wordt onderzocht en mag in een koele ruimte bijkomen van de verdoving. Aalsmeer heeft 3 nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering zijn Sven Spaargaren, Bart Kabout en Sybrand de Vries officieel benoemd. Hun plaatsen in de gemeenteraad worden ingenomen door Frans Parnaai van het CDA, Willem Kikker van D66 en Thijs Boer van de VVD. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
4: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
5: Wij zijn Jam FM.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van 9:30.
1: Dit is Dick Verhaert met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Gemeente onderzoekt veiligheid op Holterbergweg en zoekt fietsers. Een iconisch pannenkoeken- en poffertjesrestaurant in Ouderkerk aan de Amstel zoekt nieuwe eigenaar. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Ouder Amstel zoekt fietsers voor een fietsschouw op de Holterbergweg om de sociale veiligheid van de route te verbeteren. Tijdens het onderzoek op 2 juli brengen deelnemers samen met verkeersbureau Mobicon in kaart waar zij zich onveilig voelen. Waarbij ervaringen van vrouwen en fietsers die de route in het donker gebruiken extra welkom zijn. De uitkomsten moeten helpen bij het bepalen van maatregelen om de veiligheid op en rond het fietspad te vergroten. Aanmelden kan via de website van ouderamstel.nl. Het bekende pannenkoeken- en poffertjesrestaurant De Poffertjesalon aan het Kampje staat te koop. Het familierestaurant is al generaties lang een begrip in de regio en ligt op een druk bezocht plein. Langs populaire wandel- en fietsroutes met een groot zonnig terras aan de fontein. De vraagprijs voor de goodwill, inventaris en opstal bedraagt €285.000. Terwijl de grond wordt gehuurd voor ruim €5.000 per jaar. Bij de verkoop hoort ook een volledig ingerichte verrijdbare oplegger met keuken, bar en zitgelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film Good Boy. Het verhaal draait allemaal om de 19-jarige hooligan en losgeslagen Tommy. Hij leeft in een wereld vol geweld, drugs en wilde feestjes. Maar als hij op een avond alleen op straat loopt, wordt hij plotseling ontvoerd en wakker in de kelder van het mooie landhuis van Chris, zijn mysterieuze vrouw Catherine en hun zoon Jonathan. Ze zijn van plan Tommy even te hervormen in een zelfontwikkeld heropvoedingstraject en onderwerpen Tommy aan verschillende meedogenloze psychologische spelletjes. Aan de ketting in de kelder volgen we het absurde krachtenspel om Tommy op te voeden tot een goede oudere broer van Jonathan. Hoe dat afloopt kun je zelf in de bioscoop gaan bekijken in de film Good Boy, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je bekeken heb is ook een film die minder geschikt is voor een romantische date in de bioscoop. Ik heb het dan over de film Hungry. Dit verhaal volgt een paar vakantiegangers die een gezellig boottochtje denken te maken in de moerassen van Louisiana. Ze worden vergezeld door een gescheiden zakenvrouw Dionne die de kapitein van de boot $300 betaalt om een klein stukje om te varen om de beroemde alligator Big Ben te kunnen spotten en fotograferen. Maar als ze eenmaal aangekomen zijn in het afgelegen stuk van het moeras, zien ze dat Big Ben dood aan de kant ligt en er eigenlijk helemaal geen dieren meer leven in dit stuk van de rivier. Het blijkt dat er een zeer moordlustig nijlpaard rondzwemt die het nu ook op de mensen in de boot gemunt heeft. Hoe hongerig dit nijlpaard uiteindelijk is, kun je zelf gaan zien in de film Hungry, die ook werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film Good Boy of de film Hungry. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
4: Swing to the music when the Def Jam is here. Deaf boys kicking it, so have no fear. Dance to the music when you hear the bells ring. We're gonna make you.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat? Dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat de openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Bewoners uit Horen klagen over gebreken aan huurwoningen en meer waarschuwingen voor drinkwater in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bewoners van huurwoningen aan de Gasperierlaan in Uithoorn zeggen al jaren te kampen met schimmel, lekkages, rioolproblemen en een te hoge luchtvochtigheid. Ook zijn er zorgen over zonnepanelen die volgens bewoners veel storingen veroorzaken bij slecht weer. Woningcorporatie Eigenhaard erkent dat klachten soms te lang blijven liggen, maar stelt dat de woningen veilig zijn. Men heeft aangekondigd om deze week met alle bewoners in gesprek te gaan. Waternet heeft dit jaar al 11 keer een kookadvies afgegeven voor drinkwater in Amsterdam. Dat is bijna net zoveel als in heel 2025. Volgens Waternet komt de toename niet door slechtere waterkwaliteit, maar door een nieuwe, gevoeligere testmethode en meer werkzaamheden aan verouderde waterleidingen. Kookadviezen worden uit voorzorg afgegeven wanneer mogelijk vervuild water wordt aangetroffen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. Het weer, de zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw Italiaans schepijs bij het Gazellenhuis. En SV Oudekerk zoekt nieuwe helden voor de club. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij het Gazellenhuis kun je vanaf vorige week terecht voor ambachtelijk Italiaans schepijs van Kek. De nieuwe ijscorner is een fijne tussenstop voor wandelaars en fietsers die onderweg willen uitrusten en genieten van een verkoelend ijsje. Het ijs wordt geserveerd door een enthousiast team en het aanbod aan smaken wordt de komende tijd verder uitgebreid. Naast brouwerij, Grand Café, cultuurpodium en boutique hotel is het Gazellenhuis nu ook een plek voor een smakelijke ijspauze. SV Oudekerk is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de vereniging draaiende te houden. De club zoekt onder meer trainers, kantinemedewerkers, mensen voor onderhoud, communicatie en andere ondersteunende taken. Ook met een paar uur per maand kun je al een groot verschil maken en help je mee om voetbalplezier voor iedereen mogelijk te houden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30:30 of lees je op onze website

0: summer. Your radio.
1: This is the original.
0: Lives to jam.
2: Yo. 1, 2, 3.

0: erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodriguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n driekwart van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Dit was het radionieuws.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Uit Hoornaar acht de beroemde Oranjebus en verkeersboetes Amstelveen leveren 4,1 miljoen op. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De iconische oranje dubbeldekker die wereldwijd bekend is bij supporters van het Nederlands elftal is afkomstig uit de plaats Uithoorn. Henk van Beek bedacht de bus ruim 20 jaar geleden. Wat begon als een initiatief voor de Europese kampioenschappen in Portugal groeide uit tot een vast onderdeel van zowel het EK als het WK voetbal. Ook in de Verenigde Staten trekt de bekende oranjebus deze zomer weer duizenden voetbalfans. In Amstelveen zijn vorig jaar ruim 41.000 verkeersboetes uitgeschreven. Dit is goed voor meer dan 4,1 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Veruit de meeste boetes, bijna 33.000, werden uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Ook het negeren van een gesloten verklaring, bellen achter het stuur en rijden door rood behoren tot de meest voorkomende overtredingen. Amstelveen staat landelijk genoteerd op plaats 37. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.
11: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Wij

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Niet zwemmen in buitenwater rond Amsterdam na flinke regen. En denk mee over de toekomst van het Dorpsplein in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Door de zware regen van zaterdagnacht is op meerdere plekken rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Daarom geldt in Amsterdam en verschillende omliggende gemeenten, waaronder Ouder Amstel, een negatief zwemadvies tot en met woensdag 1 juli. Zwemmen in open water kan na zulke buien gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maag- en darmproblemen. Het waterschap raadt daarom aan voorlopig niet in het buitenwater te zwemmen. Inwoners van Duivendrecht kunnen op woensdag 1 juli van 3 tot 5 uur hun ideeën delen over de toekomst van het Dorpsplein. Het projectteam van de gemeente hoort graag wat inwoners waarderen, wat beter kan en welke ideeën zij hebben voor het dorpshart. Bezoekers kunnen reageren op de informatieborden, een korte vragenlijst invullen of online meedoen via de website van Ouder Amstel via Samen maken we Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: dinsdag tussen 8 en 10 uur.
1: Jouw favoriete hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
2: Jam FM, where the magic is in the music. Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. 17 juli kun je in Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avas Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten.

0: meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Ontsnapt de rode Fari terug in Artis en Aalsmeer installeert 3 nieuwe wethouders. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Een ontsnapte rode Fari uit Artis is na ruim een uur veilig gevangen. De halfaap werd enkele honderden meters van de dierentuin hoog in een boom aangetroffen. Verzorgers, politie en brandweer haalden het dier met behulp van verdovingspijlen en een ladderwagen naar beneden. De Fari wordt onderzocht en mag in een koele ruimte bijkomen van de verdoving. Aalsmeer heeft 3 nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering zijn Sven Spaargaren, Bart Kabout en Sybrand de Vries officieel benoemd. Hun plaatsen in de gemeenteraad worden ingenomen door Frans Parnaai van het CDA, Willem Kikker van D66 en Thijs Boer van de VVD. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
7: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
8: Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM-TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente onderzoekt veiligheid op Holterbergweg en zoekt fietsers. Een iconisch pannenkoeken- en poffertjesrestaurant in Oudekerk aan de Amstel zoekt nieuwe eigenaar. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Ouder Amstel zoekt fietsers voor een fietsschouw op de Holterbergweg om de sociale veiligheid van de route te verbeteren. Tijdens het onderzoek op 2 juli brengen deelnemers samen met verkeersbureau Mobicon in kaart waar zij zich onveilig voelen. Waarbij ervaringen van vrouwen en fietsers die de route in het donker gebruiken extra welkom zijn. De uitkomsten moeten helpen bij het bepalen van maatregelen om de veiligheid op en rond het fietspad te vergroten. Aanmelden kan via de website van ouderamstel.nl. Het bekende pannenkoeken- en poffertjesrestaurant De Poffertjessalon aan het Kampje staat te koop. Het familierestaurant is al generaties lang een begrip in de regio en ligt op een druk bezocht plein. Langs populaire wandel- en fietsroutes met een groot zonnig terras aan de fontein. De vraagprijs voor de goodwill, inventaris en opstal bedraagt €285.000, terwijl de grond wordt gehuurd voor ruim €5.000 per jaar. Bij de verkoop hoort ook een volledig ingerichte verrijdbare oplegger met keuken, bar en zitgelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands

0: Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkes zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse-Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4.000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Bewoners uit Horen klagen over gebreken aan huurwoningen en meer waarschuwingen voor drinkwater in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bewoners van huurwoningen aan de Gasperierlaan in Uithoorn zeggen al jaren te kampen met schimmel, lekkages, rioolproblemen en een te hoge luchtvochtigheid. Ook zijn er zorgen over zonnepanelen die volgens bewoners veel storingen veroorzaken bij slecht weer. Woningcorporatie Eigenhaard erkent dat klachten soms te lang blijven liggen, maar stelt dat de woningen veilig zijn. Men heeft aangekondigd om deze week met alle bewoners in gesprek te gaan. Waternet heeft dit jaar al 11 keer een kookadvies afgegeven voor drinkwater in Amsterdam. Dat is bijna net zoveel als in heel 2025. Volgens Waternet komt de toename niet door slechtere waterkwaliteit, maar door een nieuwe, gevoeligere testmethode en meer werkzaamheden aan verouderde waterleidingen. Kookadviezen worden uit voorzorg afgegeven wanneer mogelijk vervuild water wordt aangetroffen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Frankie. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw Italiaans schepijs bij het Gezellenhuis. En SV Oudekerk zoekt nieuwe helden voor de club. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij het Gezellenhuis kun je vanaf vorige week terecht voor ambachtelijk Italiaans schepijs van Kek. De nieuwe ijscorner is een fijne tussenstop voor wandelaars en fietsers die onderweg willen uitrusten en genieten van een verkoelend ijsje. Het ijs wordt geserveerd door een enthousiast team en het aanbod aan smaken wordt de komende tijd verder uitgebreid. Naast brouwerij, Grand Café, cultuurpodium en boutique hotel is het Gezellenhuis nu ook een plek voor een smakelijke ijspauze. SV Oudekerk is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de vereniging draaiende te houden. De club zoekt onder meer trainers, kantinemedewerkers, mensen voor onderhoud, communicatie en andere ondersteunende taken. Ook met een paar uur per maand kun je al een groot verschil maken en help je mee om voetbalplezier voor iedereen mogelijk te houden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de Ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Verouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week weer eens met een nieuwe Steven Spielberg film met de titel Disclosure Day. De dag van de openbaarmaking gaat over een wereld die op het punt van een derde wereldoorlog staat. Zoals we van de inmiddels 79-jarige Spielberg kennen, is het wederom een film die een wereld laat zien waarin de mensheid is vermengd met buitenaardse wezens, een geheim dat angstvallig geheim wordt gehouden. Wetenschapper Daniel heeft ontdekt dat niet alle mensen aard zijn en is van plan dit grootste geheim uit de geschiedenis te gaan onthullen. Uiteraard wordt hij daar flink in tegengewerkt en heeft iedereen zo zijn eigen interpretatie en conflicten in empathie en ideeën over de soortgenootjes. Hoewel Disclosure Day zeker niet de beste film van Spielberg is en het verhaal misschien een beetje te veel leunt op andere successen als E.T., Jurassic Park en Indiana Jones, is Disclosure Day best weer een aardige film die je vanaf nu kunt gaan bezoeken vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is ook een verhaal dat al eerder is verteld en verfilmd met de titel Lifehack. Vier tieners denken een beetje verstand te hebben van computers en proberen daar een slaatje uit te slaan. Ze gebruiken hun hacking, social engineering en IT-skills om de cryptocurrency wallet van miljardair Don Hart eens te gaan plunderen. Ze denken dat te doen door even snel in te breken, crypto te grijpen en ook weer snel weg te gaan door gebruik te maken van zijn dochter Lindsay die ogenschijnlijk toch overal op klikt. Maar de vier tieners hebben uiteraard de situatie onderschat en de roof verandert al snel in een gevaarlijke strijd met echte consequenties. De film Lifehack is ook vanaf 12 jaar te zien in de bioscoop. Deze week een nieuwe Spielberg film in Disclosure Day of de film Lifehack. Wij van Jam FM wensen je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Sun is shining on Jam FM. It's summer 104.9 FM.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende 7 jaar gaat lucht.

0: luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n drieën vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de juni maand zo warm met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van het jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar 301 miljoen euro. De basis tv-pakketten daalden 3,5% tot 291 miljoen euro. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Uit Hoornaar acht de beroemde Oranjebus en verkeersboetes Amstelveen leveren 4,1 miljoen op. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De iconische oranje dubbeldekker die wereldwijd bekend is bij supporters van het Nederlands elftal is afkomstig uit de plaats Uithoorn. Henk van Beek bedacht de bus ruim 20 jaar geleden. Wat begon als een initiatief voor de Europese kampioenschappen in Portugal groeide uit tot een vast onderdeel van zowel het EK als het WK voetbal. Ook in de Verenigde Staten trekt de bekende Oranjebus deze zomer weer duizenden voetbalfans. In Amstelveen zijn vorig jaar ruim 41.000 verkeersboetes uitgeschreven. Dit is goed voor meer dan 4,1 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Veruit de meeste boetes, bijna 33.000, werden uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Ook het negeren van een gesloten verklaring, bellen achter het stuur en rijden door rood behoren tot de meest voorkomende overtredingen. Amstelveen staat landelijk genoteerd op plaats 37. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n 3 vervullen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden... de juni maand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Niet zwemmen in buitenwater rond Amsterdam na flinke regen. En denk mee over de toekomst van het Dorpsplein in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Door de zware regen van zaterdagnacht is op meerdere plekken rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Daarom geldt in Amsterdam en verschillende omliggende gemeenten, waaronder Ouder Amstel, een negatief zwemadvies tot en met woensdag 1 juli. Zwemmen in open water kan na zulke buien gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maag- en darmproblemen. Het waterschap raadt daarom aan voorlopig niet in het buitenwater te zwemmen. Inwoners van Duivendrecht kunnen op woensdag 1 juli van 3 tot 5 uur hun ideeën delen over de toekomst van het Dorpsplein. Het projectteam van de gemeente hoort graag wat inwoners waarderen, wat beter kan en welke ideeën zij hebben voor het dorpshart. Bezoekers kunnen reageren op de informatieborden, een korte vragenlijst invullen of online meedoen via de website van Ouder Amstel via Samen maken we Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radio.

0: Nieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met Pro sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met Pro, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: weer gaat het fout vanaf de stip. Nederland en penalties, het blijft een moeilijk huwelijk. Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Ontsnapt de rode Fari terug in Artis en Aalsmeer installeert 3 nieuwe wethouders. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Een ontsnapte rode Fari uit Artis is na ruim een uur veilig gevangen. De halfaap werd enkele honderden meters van de dierentuin hoog in een boom aangetroffen. Verzorgers, politie en brandweer haalden het dier met behulp van verdovingspijlen en een ladderwagen naar beneden. De Fari wordt onderzocht en mag in een koele ruimte bijkomen van de verdoving. Aalsmeer heeft 3 nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering zijn Sven Spaargaren, Bart Kabout en Sybrand de Vries officieel benoemd. Hun plaatsen in de gemeenteraad worden ingenomen door Frans Parnaai van het CDA, Willem Kikker van D66 en Thijs Boer van de VVD. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. Jam, this is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama. De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente onderzoekt veiligheid op Holterbergweg en zoekt fietsers. Een iconisch pannenkoeken- en poffertjesrestaurant in Ouderkerk aan de Amstel zoekt nieuwe eigenaar. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Ouder Amstel zoekt fietsers voor een fietsschouw op de Holterbergweg om de sociale veiligheid van de route te verbeteren. Tijdens het onderzoek op 2 juli brengen deelnemers samen met verkeersbureau Mobicon in kaart waar zij zich onveilig voelen. Waarbij ervaringen van vrouwen en fietsers die de route in het donker gebruiken extra welkom zijn. De uitkomsten moeten helpen bij het bepalen van maatregelen om de veiligheid op en rond het fietspad te vergroten. Aanmelden kan via de website van ouderamstel.nl. Het bekende pannenkoeken- en poffertjesrestaurant De Poffertjessalon aan het Kampje staat te koop. Het familierestaurant is al generaties lang een begrip in de regio en ligt op een druk bezocht plein. Langs populaire wandel- en fietsroutes met een groot zonnig terras aan de fontein. De vraagprijs voor de goodwill, inventaris en opstal bedraagt €285.000, terwijl de grond wordt gehuurd voor ruim €5.000 per jaar. Bij de verkoop hoort ook een volledig ingerichte verrijdbare oplegger met keuken, bar en zitgelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Oudekerk en Waver. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. 17 juli kun je in Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: New music first. Always on Jam 104.9.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren.

0: rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft twee mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet één op één met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de twee landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Bewoners uit Horen klagen over gebreken aan huurwoningen en meer waarschuwingen voor drinkwater in Amsterdam. Mijn naam is Rogie Spiekerman. Bewoners van huurwoningen aan de Gasperierlaan in Uithoren zeggen al jaren te kampen met schimmel, lekkages, rioolproblemen en een te hoge luchtvochtigheid. Ook zijn er zorgen over zonnepanelen die volgens bewoners veel storingen veroorzaken bij slecht weer. Woningcorporatie Eigenhaard erkent dat klachten soms te lang blijven liggen, maar stelt dat de woningen veilig zijn. Men heeft aangekondigd om deze week met alle bewoners in gesprek te gaan. Waternet heeft dit jaar al 11 keer een kookadvies afgegeven voor drinkwater in Amsterdam. Dat is bijna net zoveel als in heel 2025. Volgens Waternet komt de toename niet door slechtere waterkwaliteit, maar door een nieuwe, gevoeligere testmethode en meer werkzaamheden aan verouderde waterleidingen. Kookadviezen worden uit voorzorg afgegeven wanneer mogelijk vervuild water wordt aangetroffen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw Italiaans schepijs bij het Gezellenhuis. En SV Oudekerk zoekt nieuwe helden voor de club. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij het Gezellenhuis kun je vanaf vorige week terecht voor ambachtelijk Italiaans schepijs van Kek. De nieuwe ijscorner is een fijne tussenstop voor wandelaars en fietsers die onderweg willen uitrusten en genieten van een verkoelend ijsje. Het ijs wordt geserveerd door een enthousiast team en het aanbod aan smaken wordt de komende tijd verder uitgebreid. Naast brouwerij, Grand Café, cultuurpodium en boutique hotel is het Gezellenhuis nu ook een plek voor een smakelijke ijspauze. SV Oudekerk is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de vereniging draaiende te houden. De club zoekt onder meer trainers, kantinemedewerkers, mensen voor onderhoud, communicatie en andere ondersteunende taken. Ook met een paar uur per maand kun je al een groot verschil maken en help je mee om voetbalplezier voor iedereen mogelijk te houden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer vanavond.

0: Vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Uit Hoornaar acht de beroemde Oranjebus en verkeersboetes Amstelveen leveren 4,1 miljoen op. Mijn naam is Rogie Spiekerman. De iconische oranje dubbeldekker die wereldwijd bekend is bij supporters van het Nederlands elftal is afkomstig uit de plaats Uithoorn. Henk van Beek bedacht de bus ruim 20 jaar geleden. Wat begon als een initiatief voor de Europese kampioenschappen in Portugal groeide uit tot een vast onderdeel van zowel het EK als het WK voetbal. Ook in de Verenigde Staten trekt de bekende oranje bus deze zomer weer duizenden voetbalfans. In Amstelveen zijn vorig jaar ruim 41.000 verkeersboetes uitgeschreven. Dit is goed voor meer dan 4,1 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. Veruit de meeste boetes, bijna 33.000, werden uitgedeeld voor snelheidsovertredingen. Ook het negeren van een gesloten verklaring, bellen achter het stuur en rijden door rood behoren tot de meest voorkomende overtredingen. Amstelveen staat landelijk genoteerd op plaats 37. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam High.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Funky. Het nieuws van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Niet zwemmen in buitenwater rond Amsterdam na flinke regen. En denk mee over de toekomst van het Dorpsplein in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Door de zware regen van zaterdagnacht is op meerdere plekken rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Daarom geldt in Amsterdam en verschillende omliggende gemeenten, waaronder Ouder Amstel, een negatief zwemadvies tot en met woensdag 1 juli. Zwemmen in open water kan na zulke buien gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maag- en darmproblemen. Het waterschap raadt daarom aan voorlopig niet in het buitenwater te zwemmen. Inwoners van Duivendrecht kunnen op woensdag 1 juli van 3 tot 5 uur hun ideeën delen over de toekomst van het Dorpsplein. Het projectteam van de gemeente hoort graag wat inwoners waarderen, wat beter kan en welke ideeën zij hebben voor het dorpshart. Bezoekers kunnen reageren op de informatieborden, een korte vragenlijst invullen of online meedoen via de website van Ouder Amstel via Samen maken we Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog 3 anderen aangehouden, 2 in België en 1 in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederlandtalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
4: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
6: Ontsnapt de rode Fari terug in Artis en Aalsmeer installeert 3 nieuwe wethouders. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Een ontsnapte rode Fari uit Artis is na ruim een uur veilig gevangen. De halfaap werd enkele honderden meters van de dierentuin hoog in een boom aangetroffen. Verzorgers, politie en brandweer haalden het dier met behulp van verdovingspijlen en een ladderwagen naar beneden. De Fari wordt onderzocht en mag in een koele ruimte bijkomen van de verdoving. Aalsmeer heeft 3 nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering zijn Sven Spaargaren, Bart Kabout en Sybrand de Vries officieel benoemd. Hun plaatsen in de gemeenteraad worden ingenomen door Frans Parnaai van het CDA, Willem Kikker van D66 en Thijs Boer van de VVD. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. En de afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. En dan nog het weer. Het klaart op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Gemeente onderzoekt veiligheid op Holterbergweg en zoekt fietsers. Een iconisch pannenkoeken- en poffertjesrestaurant in Ouderkerk aan de Amstel zoekt nieuwe eigenaar. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Ouder Amstel zoekt fietsers voor een fietsschouw op de Holterbergweg om de sociale veiligheid van de route te verbeteren. Tijdens het onderzoek op 2 juli brengen deelnemers samen met verkeersbureau Mobicon in kaart waar zij zich onveilig voelen. Waarbij ervaringen van vrouwen en fietsers die de route in het donker gebruiken extra welkom zijn. De uitkomsten moeten helpen bij het bepalen van maatregelen om de veiligheid op en rond het fietspad te vergroten. Aanmelden kan via de website van ouderamstel.nl. Het bekende pannenkoeken- en poffertjesrestaurant De Poffertjesalon aan het Kampje staat te koop. Het familierestaurant is al generaties lang een begrip in de regio en ligt op een druk bezocht plein. Langs populaire wandel- en fietsroutes met een groot zonnig terras aan de fontein. De vraagprijs voor de goodwill, inventaris en opstal bedraagt €285.000. Terwijl de grond wordt gehuurd voor ruim €5.000 per jaar. Bij de verkoop hoort ook een volledig ingerichte verrijdbare oplegger met keuken, bar en zitgelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Jam your summer with the station that makes you smile.
6: Wij zijn Jam FM.
5: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
12: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
13: Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken.

0: kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog 3 anderen aangehouden, 2 in België en 1 in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Ontsnapt de rode Fari terug in Artis en Aalsmeer installeert 3 nieuwe wethouders. Mijn naam is Rogier Spiekerman. Een ontsnapte rode Fari uit Artis is na ruim een uur veilig gevangen. De halfaap werd enkele honderden meters van de dierentuin hoog in een boom aangetroffen. Verzorgers, politie en brandweer haalden het dier met behulp van verdovingspijlen en een ladderwagen naar beneden. De Fari wordt onderzocht en mag in een koele ruimte bijkomen van de verdoving. Aalsmeer heeft 3 nieuwe wethouders. Tijdens de raadsvergadering zijn Sven Spaargaren, Bart Kabout en Sybrand de Vries officieel benoemd. Hun plaatsen in de gemeenteraad worden ingenomen door Frans Parnaai van het CDA, Willem Kikker van D66 en Thijs Boer van de VVD. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel, FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky, het nieuws van 7:30.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne in Hoogkeppel in 2024. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. En een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. En dan nog het weer. Het klaart op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Gemeente onderzoekt veiligheid op Holterbergweg en zoekt fietsers. Een iconisch pannenkoeken- en poffertjesrestaurant in Ouderkerk aan de Amstel zoekt nieuwe eigenaar. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De gemeente Ouder Amstel zoekt fietsers voor een fietsschouw op de Holterbergweg om de sociale veiligheid van de route te verbeteren. Tijdens het onderzoek op 2 juli brengen deelnemers samen met verkeersbureau Mobicon in kaart waar zij zich onveilig voelen. Waarbij ervaringen van vrouwen en fietsers die de route in het donker gebruiken extra welkom zijn. De uitkomsten moeten helpen bij het bepalen van maatregelen om de veiligheid op en rond het fietspad te vergroten. Aanmelden kan via de website van ouderamstel.nl. Het bekende pannenkoeken- en poffertjesrestaurant De Poffertjesalon aan het Kampje staat te koop. Het familierestaurant is al generaties lang een begrip in de regio en ligt op een druk bezocht plein. Langs populaire wandel- en fietsroutes met een groot zonnig terras aan de fontein. De vraagprijs voor de goodwill, inventaris en opstal bedraagt €285.000, terwijl de grond wordt gehuurd voor ruim €5.000 per jaar. Bij de verkoop hoort ook een volledig ingerichte verrijdbare oplegger met keuken, bar en zitgelegenheid. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Jam your summer with the station that makes you smile.
6: Wij zijn Jam FM.
5: This is the jamming summer.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief?

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren.

0: Metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
0: Ouder-Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw Italiaans schepijs bij het Gazellenhuis. En SV Oudekerk zoekt nieuwe helden voor de club. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Bij het Gazellenhuis kun je vanaf vorige week terecht voor ambachtelijk Italiaans schepijs van Kek. De nieuwe ijscorner is een fijne tussenstop voor wandelaars en fietsers die onderweg willen uitrusten en genieten van een verkoelend ijsje. Het ijs wordt geserveerd door een enthousiast team en het aanbod aan smaken wordt de komende tijd verder uitgebreid. Naast brouwerij, Grand Café, cultuurpodium en boutique hotel is het Gazellenhuis nu ook een plek voor een smakelijke ijspauze. SV Oudekerk is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de vereniging draaiende te houden. De club zoekt onder meer trainers, kantinemedewerkers, mensen voor onderhoud, communicatie en andere ondersteunende taken. Ook met een paar

uur per maand kun je al een groot verschil maken en help je mee om voetbalplezier voor iedereen mogelijk te houden. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website

0: Live Live.
1: There are no bad guys, just disturbed guys.
0: En hier is hij dan. Timo van
2: Amsterdam. Motherfucker, go!
3: And it's good music. Do it.
0: Een hartelijk goedenavond en welkom. Wij hopen dat je ook vanavond weer klaar zit met je noodpakket. Een flesje water, de ventilator op standje maximaal en natuurlijk een afscheidsbrief in je rechterhand. En vergeet vooral niet even je testament te checken, want het was de afgelopen dagen natuurlijk code rood. De code, zeg ik dan altijd maar, van de liefde, plakseks. Welkom overigens bij Blacklight Live, iedere dinsdagavond tussen 8 en 10 hier on the jam. Je dansavond werd geopend met een lekkere Philly track van niemand minder dan Betty Swan. Wij draaien als opener Kiss My Love, Goodbye. Het origineel van deze track verscheen in het jaar 1974 bij Atlantic Records en toen als B-kantje van een single. Wij luisterden zojuist naar de remix-versie van Tommy Moulton, verscheen op het album Philly Regrooved No. 3 uit het jaar 2013. Dan is het alweer tijd voor een floor filler uit The Early 80s. We hebben het hier over Sunfire. Een nummer geschreven en geproduceerd door Reggie Lucas. Hier zijn ze met een hit uit 83. Never Too Late for Your Loving. Verschenen bij Warner Brothers Records op 7-inch en 12-inch als B-kantje. Ik zeg, grijp iets of iemand en doe even rustig aan richting de dansvloer.

0: Dit was haar grote hit uit zijn 93 van het album So Close. And Ain't No Man.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: En we zijn terug in 82. Odyssey.

0: Odyssey van het album Happy Together. Verscheen bij RCA Records in 1982. Inside Out. Heerlijke klanken. Maar toch, mijn all-time favorite is niet Going Back to My Roots. Maar mijn all-time favorite van Odyssey is The Native New Yorker.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s, Jam FM.
0: Nou, dat doen we samen met The Brothers Johnson. Het is 1981 bij A&M verscheen het album Winners. Van het album draaien wij The Real Thing. En dan gaan we over straks in de lokale boodschappen. En de hoogtepunten

0: FM. Your radio lives for Jam. Stay tuned.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. En tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne in juni 2024 in Hoogkeppel. En dan nog het weer. Het klaart op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Niet zwemmen in buitenwater rond Amsterdam na flinke regen. En denk mee over de toekomst van het Dorpsplein in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Door de zware regen van zaterdagnacht is op meerdere plekken rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Daarom geldt in Amsterdam en verschillende omliggende gemeenten, waaronder Ouder Amstel, een negatief zwemadvies tot en met woensdag 1 juli. Zwemmen in open water kan na zulke buien gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maag- en darmproblemen. Het waterschap raadt daarom aan voorlopig niet in het buitenwater te zwemmen. Inwoners van Duivendrecht kunnen op woensdag 1 juli van 3 tot 5 uur hun ideeën delen over de toekomst van het Dorpsplein. Het projectteam van de gemeente hoort graag wat inwoners waarderen, wat beter kan en welke ideeën zij hebben voor het dorpshart. Bezoekers kunnen reageren op de informatieborden, een korte vragenlijst invullen of online meedoen via de website van Ouder Amstel via Samen maken we Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Dit is Jam FM.
4: Het is Potenza.
1: Dit is Blacklight Live.
5: Blacklight Live.
1: Dit is Blacklight Live.
5: Avond vol soul,
1: disco,
5: funk en R&B.
1: Blacklight Live.
5: Jouw favoriet.

Shalimar in de productie van Dick Revie. Voor die Sound of Los Angeles Records. Sola Records van het album Disco Gardens. Luister je juist naar de albumversie van Take That to the Bank. En of je het nou echt naar de bank moet brengen, ik weet het niet, hè, met die banken van tegenwoordig. Nou ja, dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Welkom overigens in het tweede half uur van het eerste uur.

0: misschien je testament nog even wil aanpassen. Ja. Dat is zeg maar het thema van de avond. Het is code rood in deze show. En dat betekent de code van de liefde. Oftewel een lekkere plakkerige technica aan. Nou, goed, we blijven even in de 70s. Terug naar 73.
1: Let's boogie on back to the 1970s.
0: En doen we samen met de Pointer Sisters. And yes, we can. Can. Yes, we can. Can. Ik zeg yes, we can.

Gloria Gaynor. Het album Never Can Say Goodbye verscheen in 1975 bij MGM. Rijden bij de titeltrack Never Can Say Goodbye.

0: Heerlijk nummer, heerlijk nummer. Kun je zo lekker op uit je dak gaan. Even op de dansvloer helemaal, helemaal tot jezelf. Tot inkeer komen, als het ware. Een beetje interpretive dancing. Afijn, heerlijk.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
1: Jam FM.
0: Love Message. Luister en huiver. Laurel Simon. Het is 1981. Hij bracht in totaal 6 singles en 1 album uit.

0: onthoud die naam. Laurel Simon uit 1981. Hij bracht 1 album uit en 6 singles. En dit was een van zijn grotere hits. Love Massage.
1: Vanavond gebeurt de kick-off van de mega knalparty. Een superfeestje. Live op het presidentieel paleis in Bagdad.
2: Dit is Blacklight Live met Timo van Amstel.
1: Gratis toegang en vuurwerk verzekerd.
0: Nou, pak die sambalballen er maar weer bij.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing.

0: hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekend.

0: Jam FM. Your radio lives for jam. Stay tuned.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting. Alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
10: Ouder Amstel nieuwsupdate.
11: Niet zwemmen in buitenwater rond Amsterdam.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen

0: te zien is. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Niet zwemmen in buitenwater rond Amsterdam na flinke regen. En denk mee over de toekomst van het Dorpsplein in Duivendrecht. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Door de zware regen van zaterdagnacht is op meerdere plekken rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Daarom geldt in Amsterdam en verschillende omliggende gemeenten, waaronder Ouder Amstel, een negatief zwemadvies tot en met woensdag 1 juli. Zwemmen in open water kan na zulke buien gezondheidsklachten veroorzaken, zoals maag- en darmproblemen. Het waterschap raadt daarom aan voorlopig niet in het buitenwater te zwemmen. Inwoners van Duivendrecht kunnen op woensdag 1 juli van 3 tot 5 uur hun ideeën delen over de toekomst van het Dorpsplein. Het projectteam van de gemeente hoort graag wat inwoners waarderen, wat beter kan en welke ideeën zij hebben voor het dorpshart. Bezoekers kunnen reageren op de informatieborden, een korte vragenlijst invullen of online meedoen via de website van Ouder Amstel via Samen maken we Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website

The Godfather of Soul, Mr. James Brown himself. Iedere week komt hij even van gene zijde weer terug naar het hier en nu. En dan neemt hij plaats op zijn Chesterfield lederen fauteuil hier in de studio's in Ouder Amstel. Hij schenkt zichzelf dan een lekker glaasje whisky in en steekt een bolknak sigaartje op. En dan praten wij urenlang over een muziek-oeuvre van James Brown. En neemt ook altijd een lekker trekje mee. Hij heeft een pakketje over ons nieuwe tracks aangeleverd. Maar die moet ik nog eventjes door de safe halen, zoals dat heet. Even een beetje opleuken, knippen, plakken. Even de dingetjes eruit halen. Dit was er een uit 77.

0: Future. Uiteraard werd het geheel allemaal uitgebracht bij Polydor Records. Waar bijna zijn complete muziekoeuvre op verschenen is. De jongens zullen er lekker aan verdiend hebben. We blijven even in de 70s. En dat doen we samen met Randy Mueller en The Brass Construction.
1: 70s Classic.
0: And the music makes you feel like dancing.

soulful house klassieker. Het is ons om het even hoe je hem noemt. Zolang die maar lekker is. Deze week was die van Robin S. Digitaal bestandje uitgebracht door Real People in 2021. Show Me Love. Dat kennen we natuurlijk wel. Maar dit was de Immaculate

aan zusters. Willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Op bladzijde 85.

0: Volgens Fred Hammond uit 2004. Something About Love heet het album. And Celebrate He Lives. De gospel track van deze week.
1: More high-tech music on your high-tech station.
2: Good evening.
3: And now let's slow down the mood.
0: En we hebben vanavond een speciale editie van Slow Down the Mood. Want wij feliciteren namelijk Billy Brown, die vandaag precies 80 jaar geworden is. Dus en hij, Billy Brown, is onderdeel van Ray Goodman en Brown. En die kennen wij natuurlijk allemaal van hun mooie hits. Wij feliciteren vanavond Billy Brown met zijn 80-jarige leeftijd. Mooie dag! Speciaal voor jou zingen wij Happy Anniversary.
4: Funny

0: dinsdagavond rond de klok van 9:30 draaien we 2 of 3 van die lekkere slow jams. De voorbereiding op de Quiet Storm straks na 10:00. Deze week een speciale editie vanwege de verjaardag van Billy Brown van Ray Goodman en Brown. Hij werd vandaag 80 jaar. En daarom draaiden wij 2 tracks van de Ray Goodman en Brown family. Het eerste was Happy Anniversary. En de tweede was natuurlijk hun grootste hit, Special Lady. En op dit moment luisteren we nog naar Harold Melvin in de Blue Notes. Met Be For Real. Featuring Teddy Pendergrass on drums. Earl Young van de Tramps. Op piano, Leon Huff. Op gitaar, Norman Harris. En de vibraphone, Vincent Montana. In de productie van Kenneth Campbell. En het album I Miss You. In 1972. Bij Be For Real als afsluiting, als hekkensluiter. Toch wel een van mijn favoriete rubrieken binnen deze show. Heel weer uitgebracht bij Philadelphia International Records. Tijd voor een kleine guilty pleasure van ondergetekende.
1: Nou.

een lekkere, relaxte reggae-plaats. Deze week in handen van Bob Andy en Marcia Griffins uit 1970. Bestamde dit singeltje Always Together. En de eindklanken klinken, zoals dat heet. Deze mooie stylistics and can't give you anything but my love. Zo eindigen we iedere week weer deze show. Op de dinsdagavond. En wat geeft me nou weer mooi even de gelegenheid om afscheid van je te nemen. Maar niet eerder dan dat ik je vertel dat je volgende week dinsdagavond weer kunt luisteren naar een gloedje nieuwe aflevering van Blacklight Live. We zijn er ook dan weer hier vanuit de studio's live in Ouder-Amstel tussen 8 en 10 uur. En mocht je nu in contact willen komen met ons in de komende week en heb je misschien een suggestie, een tipje, een verzoekje, stuur dan gewoon een e-mail naar Timo Apenstaart, Jam FM. En voor vanavond was het ons wederom een waar genoegen. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de hulp, support, steun en bijstand. En ook deze aflevering van Blacklight Live werd weer met zorg voor je samengesteld en geproduceerd door Timo van Amstel. Na het nieuws, zoals reeds eerder gemeld, The Quiet Storm. Met lekkere, smooth en funky non-stop slow jams. Ik zeg nog een hele fijne avond.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een 22

0: geplaatst voor de achtste finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Quiet storm.
1: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. De 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Op het WK voetbal heeft Noorwegen in Dallas met 2-1 gewonnen van Ivoorkust en zich geplaatst voor de 8e finales. De winnende goal werd in de 86e minuut gemaakt door Erling Haaland. De 25-jarige spits heeft dit WK al 5 doelpunten gemaakt. In totaal speelde Haaland 53 keer voor Noorwegen en maakte 60 goals. Zondagavond om 10 uur Nederlandse tijd speelt Noorwegen in New York tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië dat gisteravond won van Japan. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. De 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm. Quiet storm.

message. The message.

0: Metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. De 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
2: This is the jamming summer.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. De 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.